0: ik ben Glenn. Ik probeer achter de waarheid te leven. Zoals jongeren, zoals een mens moet leven.
1: Jongen.

wacht van jou, want ik deed niet goed wat. En dat ja, ik moet mezelf, ik moet me naast geliefd. Jong, ik moet me naast geliefd. Tegelijk mezelf hebben. Dat begrijp je? Want anders was het zo door was blijven gaan, dan was het niet van me geworden. En dat het zo door blijft, wordt de hele wereld een chaos. Wordt de hele Babylonie gebeuren hier op de aarde. Te veel computers, er worden te veel werkelozen. De jongeren weten niet waar ze naartoe moeten gaan.